0: La Touka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la Mbele, la Niaka, la aller chercher du bois, avant ce coin du pays.
1: Oui,
0: C'est comme si tu marches, tu manges.
1: Je suis là. Je suis là.